Die nächste Sache, die Peter uns in dit Kapitel geeft, haft mit uns Wasser aus dem Christ zu donen. Dort haft mit die echte Macht von Gott sein Wort zu donen. Peter redt hier zu so einer Menschen, die wahre geboren sind. So einer, die zum ewigen Leben gekommen sind, wurde Gott sein Wort verlangen, so aus ein kleines Kind Macht verlangt. Gott sein Wort ist Wort uns aus Gott seine Zinger fehlt. Dort ist, wo wir an uns Glauben Wasser kennen. So als dort mit Äther ist, so ist dort auch mit Gott sein Wort. Wir müssen uns beim Dach Hans hatten und dort Äther, wann wir stark bleiben wollen. So müssen wir auch Gott sein Wort annehmen. Dort ist für uns Redemarkt. Dort meint dort, wie Gott sein Wort lesen und studieren. Dort müssen wir dann in uns Leben anwenden, so dass wir dort bei Wasser kennen. Wann wir dort nicht donen, dann wird dort bloß Chantnis sein. Wenn ein Kind geboren ist, dann will die Seele ihren Malch haben. Von der Universität ist dort alles, was das Kind verdrogen kann. Wenn das Kind Wasser däht, dann wird die mit der Zeit mehr als Malchbrücke. So ist dort mit uns, wenn wir erst betiert sind. Gott sein Wort ist so aus dem Malch, dort ein Kind brückt. Gott sein Wort ist aber auch so aus dort andere Äther, dort ein Kind Lothar mit habe, so dass die am Wasser bleiben kann. So ein Äther hat mit der diepe Sache von Gott und sein Wort zu tun. Was Peter hier im Sinn hat, ist dort, wie soll so ein Janke für Gott sein Wort haben, als ein kleiner Kind für Malch hat. Wie müssen dort zu sehen, dort wie ein Verlangen, für Gott sein Wort abmuntere, als ein Mensch gedohne haft, die schwor geschafft haft, und red es in eine gute Maltit zu eten. Ein hungriger Mensch wird sehr wellig, eine gute Maltit eten. Gott sein Wort ist dort eten und dort trunk, für uns Verstand und für die Seele. So als wir gewöhnlich Maltit jeden Tag eten, so sollen wir auch jeden Tag unsere Seele an Gott sein Wort feiden. Zo'n gewas aus deze vaders verstellen, is een innerlijke Sache. Een gewas en Seligkeit. Dit meint aber nicht, dat wie in de Radung een enwas kennen. Dit meint leven, dat de Radung, die wie durch den Glauben ha, mat en ons immer toenemen. Dat mat en ons ganz het leven te zijn zijn. Wann een mens een goede Maltit geschmeckt haft, dan wil hij meer hebben, wat zijn Appetit tevreden. Gestalt ist. Uns Ziel ist, dass wir mehr so aus Jesus Christus worden sind, dass wir Tag für Tag hier auf dieser Erde wandeln. Dort wird bloß passieren, indem, dass wir uns bekannt machen mit Sünd und uns Leben dort geändert soll, und was Gott sein Wort davon sagt. 2. Korinther 3, 17 und 18 sagt, nu der Herr ist der Jest, und wo immer dem Herr sein Jest ist, da ist Freiheit. Aber wie alle sind mit einem offenen Gesicht dem Herr seine Herrlichkeit so aus einem Spiegel und sind dadurch geändert von einer Herrlichkeit nur noch einer Herrlichkeit von dem Herr Jesus. Wann wir Gott sein Wort lesen und studieren, dann wollen wir dem Herr Jesus darin sehen. Der Heilige Jesus wird uns wiesen, wo wir andere Seele, so dass wir an uns Glauben wollen kennen. Sein Ziel ist, dass wir sollen mehr und mehr, so als Jesus Christus sein. Nun 1. Petrus, 2. Kapitel, 4. und 5. Vers. Kommt dann noch an den lebenden Stein, der von Menschen verschmäht wird, aber der von Gott erwählt wird und sehr viel wert ist. Je auch, so als lebende Steine, wurde abgebaut zu ein geistliches Haus und ein heiliges Priestertum. Dort die geistliche Opferbringer, die Gott angenehm sind, der Jesus Christus. Die lebende Stein ist der Herr Jesus Christus. Ich will nun Matthäus, das 21. Kapitel, 42 bis 44. Vers, lesen. Das wird uns den Grund geben, von was Peter hier sagt. Jesus sagte an, habe ich nicht in der Schrift gelesen, der Stein, den der Bauleute ans Herz schmiedete, ist der Haupteigstein geworden, der ist dort geworden durch dem Herr, und ist es ein Wunder für unsere Augen? Darum sage ich, Jund, Gott sein Reich wird von Jund weichgenommen worden und eine Nation gegeben worden, die Frucht bringen wird. Und wer immer auf diesen Stein fällt,
wat te bieten gebroken worden, over ab wem de veld, wat te pulver gechwatscht worden. De Herr Jesus is de aksteen, door zijn zonne desire dat de tjoik ab Peter geboet is, over dat wordt nicht met andere schriften stemmen. Ze nemen dit van de schrift voor Peter en goede zeichnis wegen dem Herr Jesus geef en Matthäus 16, 15 met 18. Hij zegt aan, over wer zei je dat ik zie? Peter antwoordt aan en zegt, du bist de Christus, dem leven je gaat zien zien. En Jezus antwoordt aan en zegt, je zegt, bist du Simon, Jonas zoon? Dan vlees en bloed had hij dat niet geopenbord, over mijn voda en hemel. En ik zei ook tot die, du bist Peter, en op dis steen waar ik mijn gemeente boe. En de poorten van de haal worden niet de eeuwenhond haar doorjagen. Dat thema hier is de Heer Jezus en niet Peter. Dit vertelt ons wer de Heer Jezus werkelijk is. Peter wordt niet de grond van de gemeente zijn. Wieder, Luther wordt Peter verstreden dat hij wist wer Jezus wie, en dat stemt niet met een grond op woont de gemeente geboet is. Zeker niet. En deze schrift en Peter zijn brief zegt Peter zelfs dat Jezus de grond, de eiksteen is. Dit stemt met wat we in 1 Korinther 3, 9 bij 11 te voorschwingen. Dan wie zijn God zijn metarbeider? Je zijn God zijn akkerwerk. Je zijn God zijn boe. No God zijn genoeg die mij gegeven is, ha ik den grond gelegd zoals een wijze boemeester over een andere boet, door en af. Over lot en jeder ene verzichtig zijn woe, hij daarboven boet. Dan een andere grond, kan geen leier boeten den die al je lijkt is, en dat is Jezus Christus. Wanneer we op zo'n steen zijn, dan is onze radung verzekerd, en we kennen ons daarop verloten, dat de grond niemals vertremelen wordt. Wanneer we in Matthäus 21 lezen, dat wer immer op dis steen valt, wat te bieten gebroken worden, dan heeft dat niet de mening dat ze vernicht worden zijn, aber gebroken. Dat heeft met de buße te doen. Wie moeten als zinden naar de Heer Jezus komen? Moeten wij in onze zinden gebroken zijn en hij wordt ons aannemen en wordt ons op den grond vaststellen? Aber, de vars zegt ook dit, op wem de veld wordt te pulver getwatscht worden. Wanneer mensen niet dem Herr Jezus als Rader aannemen worden, dan wordt er een tijd komen, wanneer ze ver am Stone worden en hij wordt aanrechten. Ze worden vernicht worden, wil ze niet van ihre Sünde losgekomen zijn. Wie kunnen entscheiden, woont wie hebben willen? De Herr Jezus is de enige grond, op woont en leven zekerlijk kan geboet worden. Dat is niet bloos voor dit leven, aber ook voor de eeuwigheid. Veel mensen hadden dem Herr Jezus als den Eichstein verschmeten. Aber de Eichstein haft en dem Herr zijn onzinnen zeer veel wert. Wanneer mensen op zo'n grond boer worden, dan hebben ze en God zijn onzinnen ook veel wert. Zo'n worden als levende steenen en God zijn gebied en in je boet. God zijn huis is een andere nomen voor Christus zijn gemeente. En jeder mens die waar de geboren is, is een geliet en Christus zijn gemeente. Niet alle mensen die een geliet en een tjoik mochten zijn, zijn een geliet en Christus zijn gemeente. Een levende steen redt van een mens die dat eeuwig leven heeft. Dat kan geen mens hebben die niet waar de geboren is. Dat niet het leven, kan bloos, dat de Heer Jezus kreeg, en dat kan bloos dat de geloven persoonlijk gemaakt worden. Peter heeft hierdoor gezegd dat wie door God zijn woord dat van Jezus en zijn dood en opstonden reed, waar de geboren zijn. Dat is zo dat niet verjankelijk is. Mijn vriend, de enige weg waar een mens een goede grond voor zijn leven kan hebben, is wanneer dat op de Heer Jezus geboet is. Best du op zo'n grond? Peter schrijft hier dat zonen die waar de geboren zijn, zijn ook door een heilige priestertum geboet. En Israël weer door een priestertum die van dat leefje stoom genomen weer.
Dit wäre de enige mensen die de Opfer op dem Altar opfer kunnen. Dit wäre Opfer, die van Tieren, je Träd oder Duwe genomen wäre. Deze Opfer wäre een Bild van dem Herr Jesus, die zich zelfs voor onze Sünd aangeef. Nu is dat niet langer nodig dat mensen zo'n Opfer brengen zullen. Jesus zijn doden abstonen, heeft dat toen eingebracht. Nu aber zegt Peter, dat wie Seelen jährliche Opfer brengen. Wat zullen we tot God opferen? Wat zijn jährliche Opfer? Na een reimere 12. Kapitel zegt Paulus, dat wie Seelen ans Leven, dem Herr als een levendig Opfer, aangeven. In Hebräer 13, het 15. Kapitel, schriftlich schrijven dit. Daarom willen we nu derg aan, immer een Opfer brengen, aan te loven. Dat heet, onze lappe vrucht, zijn nomen te betjanen. Wanneer we dankbaar zijn, dan brengen we een jeestelijke Opfer naar dem Herr. Zonen, die waar de geboren zijn, kunnen zelfs naar dem Herr komen. Ze brengen niet tegen het irdische priestertum gonen. Du en ik kunnen ons zelfs tot dem Herr aangeven. En kunnen dem Herr ons dank brengen voor alles wat hij voor ons gedonen heeft. We kunnen hem en leef dienen en zijn welle donen. Dat zijn de jeestelijke Opfer, die we dem Herr brengen kunnen. We zijn alle toep geboet, zodat we dem Herr verheerlijken kunnen. De apostel en profeten hadden een grond gelegd, am Anfang van de eerste Jahrhundert, als zij dat evangelium predje deden. Jezus is de grond, en ook de aaksteen, dat eeuwig leven komt uit den geloven en wat hij op een triets gedonen heeft. Zo'n leven komt van hem Heilige Geest, die aan ons leeft en ons alle toep helpt. Mijn vriend, hast du dat eeuwig leven, best du, op den enige grond gestalt, die niet kremelen wordt. Bekan deine Sünd en neem dem Herr Jesus aus den Heiland aan. Wann du bekeert best, dan mag die bekannt met dem Herr Jesus, zoals hij en Gott sein Wort beschreven is. Mocht de Herr jünd rechtlich segnen.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes woord. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjasch.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 104.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tuis in Hem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Hij redt van de ware wieder davon, waarom God ons den Tjerba gejeeft heeft.
2: Wie jongens willen alle karakse zijn als ons vader. Ja. Hij bezorgt zijn kjoek, zij krijgt. De dedigste aantrek als hij gelijk dat recht weer. En veel mol zei mijn vader tot ons jongens. God de kijk naar hem hoort, wie kijk ons een ander van buiten aan. Dat bitte ist der Haft, nichts der Verzweig ist, das ändert die Haft. Einer kann sich noch so fein angetragen haben. Und wenn ein Dollar Mensch ist, dann sagt Gott, sorry, der Himmel, der lügt nicht für die. Der Ding an Glatter 5, 19 bis 21, wird er viel Ding abnahmen, aber der Ding, was das meiste Mal abgetan sind, ist euer und Zorn und Unvergiftnis. So ein Ding ist dort aufgrenzt. Die Ding, die kan een mens rein ganz uit hem Himmel buiten houden. Wel, ik heb vorige mijn studenten gevraagd om te schrijven wat ik meen wanneer ik zei: du wirst krijgt dat worden wat du in die kap en in die boek nendest. Dat is wat du wirst. Zo, wie deed hem een beetje experimenteren? Zie, in de school had ik had simpele ordening door. Ik een beetje, ik had met een discipline. En dan moet ik deed wel eens mal een kind met schorpen omvoeten. En jeder arm had je een grote boom aanbogen in een kleine steed, wat er best zeer losdorf met omvoeten, als er al zeer blinkt aan een schof oort. En zo, ik had drie jongens, wat er mij een beetje, die willen niet met mij zeer goede dichte vrienden zijn, dat wil zeggen. En dan een smor, ik deed maar smorings, dat ik ongeveer 20 tot 30 minuten, dat ik weer in een public show, dat ik de Bijbel lezen, en dan weet je schicht te vertalen wat er de Bijbel vliegen. Nu maar eenmaal haastig, ongeveer 5 minuten de band en dat, en dan leek deze drie jongens, die dat in je leven je moest in de klas dan noten. Wow, wie had een schoofje studenten weer de voet op een dashboard. Dus want ik zeg van mij is geluid of something. En dan wil ik grote jongens je rentelijk verhouden. Dat was een kleine stem en mij zei, Alan, ik proef alle dingen je beter te beantwoorden. Krijg met deze. Zo neem het schakelijk. Zo ik deed mijn ganse weg aan denken en aan draaien. Zeg ik bij studenten, dat je een beetje uitnemen hoe we van tieren reden doen. En dan dat alles doorschrijven wat die vijf worden doen en zaaien in een extra stund. Ik zei, jongens, je liep je mies. Je kunt een gescheide glas tank halen, groter, met een screen top, weet je wat, de mies niet durch kunnen, maar dan kunnen met pusten. Geven de drie mies man, zij je fan het heim. Twee van die weer de meester uit, om je dat een Duits jongen ha, en de andere die weer de andere soort. En dan had ik Kenya wat veel omgang gehad met de mies, en dan deed het niet lang. Alle zaas weg, dan hadden een nieuwe soort tier in Stofbanen, wat we eerst 350 tieren, 54 verschillende soorten hadden. Wie leerde veel meer door dat ganze ding, als we jijmals kunnen iets als we leren. Correct is Jezus al zei, want je dat ook kunnen zijn, dan maar eenmaal haast ik je 35% behouden in de stad van 37. Zo nu wat je een pudding opbrengt, dat is wat je hand wel. We hadden door zo'n gerbil, dat is een beetje zo'n ding wat een am Sonntag jetzt, wo Sonntag ist, am Sonntag hier ist dort, und die stinken nicht sehr, die sind ziemlich rein, und die sind sehr lebendig, und die sind immer über Tag lebendig in der Nachschuppe, die Mies und Rotter sind anders. So, nun hat wieder so eine Rede, was dann drehen, wenn man so eine Bahn wird. Die wird so eine elektronik Uhr über, so dass jedes Mal drehen, die den Uhr abteilen. Feier so eine Tanks. So, nun, alles, was wir anders verschieden, wie das. Diese zwei, die hadden 3/4 Pepsi en 1/4 water. Half en half. 3/4 water, 1/4 Pepsi en bloß water. Die hebben 2 werk abtalen. Deze wat er drie viertel Pepsi hadden, die draaiden dat rad 5000 mal in 2 weken. Deze 1000 mal. Deze 2000, deze 3000. We hebben meest karak door naar onze Pepsi, dan je gaat horen. Zo zeg ik, mijn studenten, die hebben ganz klaar zijn. Wanneer je wel in een klas, je hebt een horkje om leren, en ik moet een rambezer doen, dan mag je best niet Pepsi drinken. Oder iets over wat met de stad zit. Nachher denk ik, wel vanaf met zijn wat is Pepsi really voor stof is, zo dat we bloos hebben de vijf buddelen, en dan deed we door zo'n eindcenter nemen. En in 2 weken werd de eindcenter ganz verschwongen. Geen wonder dat de Pepsi een beetje was aan het einde. Waardoor we onze kinderen leren eten. Nog een ding. Mijn mama leerde ons allemaal dat we zullen alles een beetje maken. We hadden niemals vrije te zeggen, dit geleg ik niet. Dit is eigenlijk. Nog eens dat. Dan kunnen we plotseling van de schoon. En dan kunnen we ook nog niet hebben wat de volgende hauptmaaltijd. En dan wordt kracht dat wat we even gemerkt hadden. We dan op de schoon komen verder ons. Dat durft niet veel passeren. Dan wisten we jongens en merken van ganz dat wat is gedaan zou je om de schoon. En mijn vader durft ook zeer luisteren met. Die bestaat mama rein ganz met dat. Zo, dat alle gezegd. We willen veel gezondheidseten eten. Du hast veel prel daarbuiten. Het mag zijn, maar het is prelig. Mennische mensen, die hebben een goal van zeer gezond eten. En wie willen eind, wie willen een zeer opmuntering to keep doing it. Because ons ganze charpa is Gott in de kwaad. Wo bezorg ik de kwaad? Ik leef gauw dat er veel schnaps in hem haf. En die kwaad. Ik leef gauw dat schmeertje zeer goed is voor de kwaad. Wie willen die zo bezorgen, dat Jezus zijn heiligen geest zich de ganz het makkelijkste sperren heeft. Zo willen die bezorgen. Want we dat niet kennen, dan doen we niet aan de kerk te bezorgen als Jezus wil hebben. We hebben nog een beetje van de kerk rein mogen reden. Ik weet nog dat ons, ik had zo'n 12-jarige jongens, en een van die, wees nog 10 jaar af en dan stunk het al. Dus wanneer ik niemals boder deed. En ik wist dat er weer geen andere jongens wat dem gleiche reden. En ik wist dat ook dat mijn opko weer dem te helpen. Zo een dag dan schekte ik dem jong van met een arbeid. Hij dacht immer mij met voor mijn arbeid te doen. Wie zei waar ik weer, dat ik de andere alle in huis schekte. Een dag kwam Danny terug en zei ik, Danny, hast u veel vrienden in de show? Nou, het heb bloos geraakt een vriend. En dat is waar ik nu krijg gereden. Beste mij een beetje bezorgd om. Oh ja, er zijn tijden waar ik niet meer slopen kan. Dat ik die zo bezorgd om. Danny, ik wil je een vraag vragen. Wat mij really rein nus kemmerd heeft. Maar ik wens dat je me eens vrijheid geeft dat te vragen. Mijn eindste vriend kan mij iets wat vragen wat hij wil. Ik zei, goed. Danny, wat vroegen deze die boden? Oh, mijn mama die tast me in die boden van aan. Alles in ons. Du gleichst nicht. Nein, ich gleich es nicht. Ich sehe, ich glaube, ich sehe, zweimal so schwer, wie du bist. Aber ich möchte mich alle Tage mein Korn boden. Ich habe eine Form, wie wird nicht ganz so fucken. Aber meist, mit mir rein und ich kleine Antrage, bloß so, dass ich nicht stinke, du, für andere Menschen. Für dem, mit dem ich wohne, du, und mit dem ich schaffe, du, in einem Gang habe. Gott verlangt das von uns, because uns Körper ist seine Kirche. Wil die mama dat in dood zijn? Wil die weer alle andere dagen boden? In dood zijn? Ze hebben denk ik gewoon bekeerd of zo wat. Zo. Danny vangt zich aan alle andere dagen te boden. 2 minuten later, dan komt die mama naar school. Ik weet niet wat dat is. Maar die jongen die was pas op. Ik zie daar niks van wat we denk ik nog wat hadden. Wat meint dat? Ons charpa gans te bezorgen. We zijn wundervol erschaffen. Wat me mijn poeding zei hier. Ik kijk mal nog een dag daar wat de mensenbrein had goed studeerd. Ik vroeg hem, kost me zeggen, zodat ik wat kunnen verstaan, waar een mensenbrein functioneert, waar hem loopt uit, zo. Ja, zeg dat kan je dan. Er zijn zeer veel deine schichtjes. Want zij kunnen een ander nemen, een schicht van een andere, en die ziet wie ziet, dat is een puzzel, weet je. Dan wordt een mensenbrein, dat is de rein ganse wereld bedacht je. Jeder Saul. En zegt hij, dat wonder God is dus dit, dat jeder een van de derde schichtjes heeft zijn ene bloot onder wat de handleider doen. Gans apart van de andere. Dat zo wonderful als het is. De piepje sent over zeer dan. En wie zei mij van het bloot rand dekje als water. Niet door bij de piepjes. Jedes moment dat bloot wat door kämpt. Als door een chemical ding wat er passiert heeft. Zodat het bloot veel dan naar wat als water. Zodat het de piepje doorkomt. En brein. En zei hij. Dat kan niet passeren. Onder dat door een gat is wat ik geborgd heb. Dat is een ganz sicher. Zo, nu wie ik al zei in de seert, toen ik nog een ander dachter, wat het hoort te dieren deed. Ik zei, kost me, wat kost me zei wie hoort? Wel, zei ik dan. Je weet even groot in de zoekkoor is. Hij zegt, een mens hoort dat allemaal dat tiende in de koren valpumpen. En praast dat bloot door 25.000 mil, dat is eenmaal de ramen de wereld. Geen wonder dat David zei, 4.500 jaar terug. Dat wie zijn bloos wundervoll gemocht. Zo, wanneer een kind naar mij komt, of een student naar mij komt, en zegt, met mij is het nog. Zegt, hold it, hold it. Met die is het not schoof, because God heeft die gemocht. Wat du zegt, met die nog is, dan is de God op je zegt, is schlonen. Voor die mocht is het haf. Zo, wel we behouden, wat God heeft gedaan, is hij ons mocht gedaan. Zo. Wo maaklich sperr wie ans? En wo maaklich sperrt Gott sich in ans Hus? Darf wie dat Hus so besorgen, is Gott will haben? Lot die bloß so ne Dinge im Kopf nennen, wat ans wurde, morgen Dollar, das Jesus, nicht weniger? Nur an Jesus, nicht wieder auch? Das sagt in 1. Korinther 15, 33 und 34, dat man wie mit Menschen umgehen kann, wat er nicht wat Gott will, dan worden die ons verleiden. Worden die ons rengen, ons verdorven. Zegt hij daar. En dan zegt hij in vers 34. Komt van die mensen weg. Zo een jonge man komt naar mij en zegt. Wat kan ik mijn vriend jemals naar Jezus leiden? Want ik met die omgang heb. Ik zeg, hey. Wie moet een omgang hebben? Ja. Opa. Want die antichristelijke mens. Die van Jezus wegtraagt. Dan staat er. Doe dat die naar Jezus leiden is. Dan best je met de aardigste mens toe. Opa. Want er neemt nodig naar Jezus krijgt. En hij die niet van Jezus wegneemt, dan best met de rechte mens toe. En manchmal moet du someone else vragen, een andere vragen, te met dem omgang hebben, because du kost dich, die verlet die. Ah. Zo. So, wanneer de schufloeren met uitriemen. Wanneer de kleiderschapsmaat met rein gemaakt. We hadden een aantal kerken, een 90-jarige tante, wundervolle christelijke tante. Die leeg op een stofbad, en die kon niet sterven, en die kon niet sterven. Dat je waren bezierdje. En dan zei ze te mij. Freya Friese. Wat wordt passeren met deze kleiderschops en mijn huis. Wat er nog bij draakbellen ha. Wat ik moet sterven. Oh, zei ik daar. God wordt die oude kleiderschops nemen. Schmiedt er hem de fieten in je zacht. Zij door haas wat er verschoven is. En wordt die in de hemel nemen. En die in rein gans niet het huis geven. Rein als woord kan. 15 minuten later stof ze. Ze wilde ik bloos dat nog met kloha. Wat brukt het? Wel, ik geloof die haar nu gezegd vandaag. God, die weet zich met ons. Vielleicht zullen we nog een ding behouden, dat is dit. Dat van wie met anderen omgang gaan. Want wie aan zich ging leren, anderen naar Jezus leiden. En dat zullen we alle willen. Dan wel we in leren. Deze eeuwig maken, ze kraakt een pas. Zo, wie willen als ik geen jaar leren, wer wie zendt met deze zaag? Willen we nog beten. Himmlische Vader, du weet kraak wat in ons kap en een hoort ben is. En even wanneer dat het alle zijn kost, du best als van hoorte goud. Ik bid dat u de mocht in ieder een Frans noorden en noorden naar die traatje. En ons welig mogen door te gaan. Help ons te van de kinder spiegelen wat het meint. Met die omgang haar. Te die reden. Te man onze eigen partners omgang haar. In den leven bewijzen. In den respect bewijzen. Zodat onze kinder weten wat het meint. In christelijk leven. Rein ganz im Schwung kriegen. Ik bid dat u ons dus met dit mishalpen. In Jezus' naam. Amen.

Als ze in huis komen, had tante Zus oud ongast rooid en ze oude alle tip ongast. Zoals dat bankel dooft en tante Zus je waarheid is, wordt jeder dag noem ongast uit de Bibel geleest. Ze noem bankel dooft ook vandoor de Bibel en ze leesde uit Johannes 10. Ze leesde en de laatste vaar, wanneer bankel dooft verleest weer, eet hij de Goda hoort. De Goda hoort, de laat zijn leven voor een schoop. O jo, lacht Erich, du bist ook een Goda hoort. Jo, aber wir haben nog een veel beteren hoort, zei onkel Duft. Zahnst du dem Goden hoort? Je hierst du ook dem Goden hoort? Oder je hierst du dem schlechten hoort? Wir haben von dort auch gesonnen, dass der ganz unerscheidliche hoort. Erich sagt ein bisschen und dachte nur, endlich gehört er dem schlechten Hort. Er wüsste, der Sultan, der hat über sein Leben noch einmal zu sagen.

Hij weer nog niet lang in je slopen. Dan kwam onkel Doeft in zijn stof. Erich, Erich, opstoenen. Als al zijn maand is hij nog maar rood in je slopen. Ja, het wordt het. Dat er een zoja buiten. Wie maakte vorne de schoep? Erich, du sagst ze. De schoep is aan de licht. Wie maakte den de rut holen? Daar sammelt zich zo pijnig dat woeter. Wie maakte den halpen? Wees du met? Oh ja. Erich had zich vrijgenomen. Hier wil hij nus verpassen. Hier wil hij bij alles metmaken wat onkel Doef verdunnen. En zo zaten ze zich in auto. Dat rijden zo schendlich. En ze voeren naar de schoep. De schoep wist ook niet wat los weer. De schoep stond en dat rijden ze. Nu moesten ze de schoep alle wieder jagen. Ze joegen den op een weed. Ganz boven op een boei. Hier zei de onkel. Hier hebben ze het goed. Hier zijn ook nog een paar boom, dat zijn ze een beetje versterkt voor hem rijden. Hier wordt er niets passeren. Om 2 stunden werden ze eindelijk fertig en ze kunnen naar huis voeren, zich verder doorleiden. Oh, ze werden ganz nood. Ze dreiden zich schoon af, dronken nog een warme toy en gingen zich doorleiden.

twee nu de Tjenja-zending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund wader du bij zijn wurst en vielleicht ook niet allein. Hierin kost du dine vriend met dat te enlode. Op wader, heren.

0: De klok is 4, maar 30 minuten.
1: Ein herzlicher Gruß und welkom zijn we alle nieuwe hier als de zeer zeer interessante geschichtenhorsen. Wie wensen jullie veel vrede bij het horsen.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ik hoor dat van God in woord.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en ving hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en de stash bij mij is mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther, wo Paulus ons leren, dat is nicht ek, aber Christus in mir.

de Chiquitos, Bolivia. Wanneer u wilt van dit programma herondeschakelen, dan schrijf ons op WhatsApp. En dat nummer is +1 591 73 67 99. We wensen die Gottes zegen en een goede dag.

The clock is ticking. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

031-500-5988. Wenn je ons uit het uitland aanrepen wil, dan moet je de 49 voor Duitsland vergeven. Hiermee komt het vandaagse programma Wat zegt de Bibel? Ten een. En we hopen dat het vandaagse programma kunt ten zijn geweest is. En je wat niet uit de Bibel leren kunnen. Nu verabschiede ik me van jullie en wens je God zijn rijke zegen. Auf Wiederhören.

Wil we tom eingekomen zijn, verafscheid ik mij van jünd en mocht je nog erloden ons te bezeken aan onze godsdienste die ernaar steht en nog aan Kampo 22 Blomen uurt, sind auch Samaris klok 9 met Sindagschool en klok 10 in de hoopgottesdienst stortfingen. Onze onschraf S-Bax 248 kwaktemok Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wenn die ons onderopen mochten, als 625 58 feier 10 tagen dich.

En de laatste profeetje behandeld uit Jezus zijn gelijkenissen, wat zich om christelijk het leven handelt. Door je de haar aan spiespels, wil wie als christen leven en handelen zullen. Wie reden door even wil wie als lichten in deze welt zendt. Wil wie als de barmhartige Samarita, die, wat aan zijn helpbrokken helpen zullen, wil wie aan Jezus aan zijn dank uitspreken zullen, wanneer hij aan zijn zinde verjeeft haft, en zo wieder. Ik heb zelfs zeer veel uit de geschichte voor mijn eenheid leven als christ geleerd. En ik hoop dat u ook al wat wordt voor de geestelijke leven gevangen hebben. Vandaar vangen we een andere soort gelijkenissen aan. Voor de nächste proefje wel we ons met gelijkenissen even dat gerecht beschaften. Ik vrij me dat ik God zijn woord waar er zo met jun delen durf. Mocht de haar ons opne horte geven, dat we zijn woord te ons reden laten, dat is mijn wens in gebed van deel. Dat vandaagse gelijkenis reed even een probleem, wat bestemt ook einem jederen van ons besonders aangeeft. Dat handelt zich om dat verjeven. Dit gelijkenis wie ook waar dat een vrouw veroorzaakt. Dit moet weer dat aber nicht ein Gesetzeslehrer, ein Pharisäer, der die Frau stahlt, aber einer von Jesus seine eine Jünger. Das Gelegnis fing wie im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, von Vers 21 bis 35 beschrieben. Nur das Leid lesen wir dann top Matthäus, Kapitel 18, von Vers 21 bis Vers 35.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het hem zijn je was is. Nu verafscheid we ons waarde van jund. Wanneer God het ze wil, dan hier je een weder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed in dezelfde tijd. Wanneer je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung of irgend een ander van onze zendungen hebben, dan schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokkansmout, diesen Dienstag true wieder te maken. En die hebben ons dat ook weitgeloten, dat je voor ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf dan zich wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhol. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we ten slotte nog waar God met jullie. Wat jullie zijn mijn weg waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en op brood van ons leven van deel is uw apostelgeschicht 16, 32 tot 34 wordt het zacht. Dan predigten ze den Herrn zijn woord te am en te al de zinje in zijn huis. En kraakt dan de nacht was hij aan de blootstriepen af. En voest door leidt hij zich en zijn familie duipen. En hij neemt aan bij zich in huis naan en zal dan eten ver. En hij vreed zich dat hij met zijn ganse familie weer ten geloven aan God gekomen. Paulus zegt dat de gevangeniswachter op ernst en verlangen had zeilig te worden. Also zede te aan, je leef aan den Herrn Jezus Christus, dan was du en deine familie zeilig. Wat later de nacht passiert, is een bewijs dat Paulus recht weer. Paulus predigte de ganse familie de boodschap van wo ze kunnen zeilig worden en de man je leef. Am wir gehorsam seinen ganz bekannt. Dort wir wat er immer gedoen hat, als er eine Armee deint. Also, wenn Paulus seht, je leef, dann je leeft hij. Dort wir alles wat er bij wir. Met zijn familie wir het krak zal. Ze wisten ook wat dat mijn gehorsam zijn. Also, gerood zo als er voerde, je leefden ze ook. De gevangeniswachter wir gehorsam en je leeft. Dat ging voet ze besteed te zijn. Dat dit geloven had van hem een ganz andere man gemerkt. Hij was er wonden en blootstriepen. Wie dit dezelfde man die er feit in een klats gesloten had, ohne verhaal nu er wonden checken? En buiten te zijn, wie dat dezelfde. Maar innerlijk wie hij nu een ganz andere persoon. In 2 Korinther 5, 17 lezen we. Door wein, wanneer in Christus is, dan is hij een nieuw mens. Dat wat verheer weer, is niet meer. Hij is nu wat nieuw geworden. Met wat hij deed, bewijst hij dat hij werkelijk ten geloven gekomen weer. Geloven ohne woorden is dood, zegt Jacobus. Martin Luther zei, ware geloven is krachtig en ijverig. En voorstel leidt hij zich en zijn familie duipen. Dort wird ihm wundern, wo standhaft ist Ola Onkel in seiner Entscheidung wir. Ich wundere, wo sei er seine Mitarbeiter arm nur hergespart worden haben. Dort mögt arm aber nicht üt. Von nu an wir heim mit Jesus. Paulus wird so überzeugt, dass er das wirklich meint, dass er am Dorffuß steifen deit. Und der schon darf erst das vielmal nicht so. Wisse der auch, wann wer sagt, dass er sich betiert hat, weit einer eingemol nicht, als er das wirklich so meint und true blieben wird. Wofür blieben die Ehren vernehmen wirklich true? Die Gefängniswachter sah die Apostel eten fair. Er brachte das beste Eten um das. Diese Omni Gefangene hatten auch für eine Zeit lang nicht eine gescheite Mahlzeit gehabt. Der Leib für andere Gotteskinder ist noch ein Beweis von unserem Glauben. Bräuterliche Leib ist ein Tierchen von den näher Glauben. Dat laatste bewijs weer dat hij toch met zijn familie vol vrijheid weer. De mensen rondom kunnen zijn en dat hij nu vrijheid had en dat hij een vrouwe persoon weer. En deze weg had de gevangeniswachter voortste gelegenheid zijn geloven uit te leven. En dat is wat werkelijk wichtig.

De grote God van het dwelse ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

0: klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

De Psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemde hij Het Oma Weer Meest Uitgelept. Zo lezen we je dat in vers 2, daar staat: Oma wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het weer zij meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit: Wat wie hem licht geleerd hebben, zal wie hem diesteren niet in vroeg stellen. Dat bedoelt, wat mij eenmaal van God zien woord ganz klaar geworden is te gouden tijden, moet ik zeggen huilen, ook wanneer ik der zware momenten derg moet. Wanneer ons wordt bedreigd, wanneer wie eens het niet goed verstonen, dan willen ons twijfel komen. Ober wat wie eenmaal ganz klaar gehad hebben, moet wie ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan we en maat we ons dan huilen, wanneer we een halt breken. Zo verstoor ik ook dat de geloven is. Zo, en dan moeten we het je afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat je jamt is, het je moet trekken.

Gelde Marius. Na? Schleipert noch? Era schleipert alwada. Wie han je doen nu jode vol twee gruppen mensen? De eine grupp de wat je nogmaal jeruts abgestoene zijn, daarvan steht je. De andere de afval jode vol was, ze je schoffen schleipert alwada nie. Ze wo immer de bas, wat immer de des. Als nu maalt tape holen, era mate drinken, era te arbeid voren. Welkom hier. De hier stemt Kaffee en Mate, die begrüßt hier Christoph in deze halfstündchen programma. We gaan van de Madweg, den 26. August 2026. Van de kan dat een beetje reden. Dat meint dan ze veel dat wat een beetje bedunkeld zijn. 30% chance jeweens, de waardeinste. Dat is dan immer han, wann het reine Dollar reine kunnen, wordt het 90% wieso, maar nu wist 30% en dan een beter reine, dat meint ze veel kunnen bedunkeld zijn. So, dat is wat de waardeinste ans ongeven. En van der zal dat makkelijk worden bij 16 graden opwarmen bij 29 graden Celsius. Zijn nu dat jaar laat mij dat ze zwanen met een varioen en betekent je waar de as de bijm wordt nog veel jaar zeer veel blij me houden die hadden de al de hadden dat jaar in ieder geval afgegeven. Zo zou ik ons schaftig want dat mal waar get bitte mate te drinken en ja de next hoor ik van hier dan wel in light on.

Die nächste Sache, die Peter uns in dit Kapitel jeft, haft mit uns Wasser aus dem Christ zu donen. Dort haft mit die echte Malch von Gott sein Wort zu donen. Peter redt hier zu so einer Menschen, die Wadegeboren sind. So einer, die zum Ewigleben gekommen sind, wurde Gott sein Wort verlangen, so aus ein kleines Kind Malch verlangt. Gott sein Wort ist Wort, ans aus Gott seine Kinder fehlt. Dort ist, wo wir an uns Glauben Wasser kennen. So als dort mit Äther ist, so ist dort auch mit Gott sein Wort. Wir müssen uns beim Dach Hans hatte und dort Äther, wann wir steig bleiben wollen. So müssen wir auch Gott sein Wort annehmen. Dort ist für uns redgemacht. Dort meint dort, wie Gott sein Wort lesen und studieren. Dort müssen wir dann in uns Leben anwenden, so dass wir dort wie Wasser kennen. Wann wir dort nicht daunen, dann wird dort bloß Chantnis sein. Wenn ein Kind geboren ist, dann will die See ihren Malch haben. Von der Universität ist dort alles, was das Kind verdrogen kann. Wenn das Kind Wasser däht, dann wird die mit der Zeit mehr als Malch brücken. So ist dort mit uns, wenn wir erst bekehrt sind. Gott sein Wort ist so, als die Malch dort ein Kind brückt. Gott sein Wort ist aber auch so, als dort andere Äther dort ein Kind Lothar mit haben, so dass die am Wasser bleiben kann. Zo'n Äther haft mit de diepe Sache von Gott und sein Wort te donen. Wat Peter hier im Sinn haft, ist dort, wie solle zo'n Janke für Gott sein Wort haben, als ein kleiner Kind für Malchhaft. Wie matte dort zu sehen, dort wie ein Verlangen für Gott sein Wort abmuntere, als ein Mensch gedonen haft, die schwor geschafft haft, und red es in de gode Maltit te eten. Ein hungriger Mensch wird sehr wellig eine gode Maltit eten. Gott sein Wort ist dort Äther und dort Trunk, für uns Verstand und für die Seele. So als wir gewöhnlich Maltide jeden Tag Äther, so sollen wir auch jeden Tag unsere Seele an Gott sein Wort feiden. So ein Gewoss aus dieser Farsch Verstelle ist eine innerliche Sache, ein Gewoss in Seligkeit. Das meint aber nicht, dass wir an der Radung einen Wasser erkennen. Dit meint leven dat de radung die wie durch den Glauben ha, mat en ans immer toenemen. Dat mat en ans ganz het leven te zijne zijn. Wann een mens een goede maaltijd geschmeckt haft, dan wil hij meer hebben, wat zijn appetit tevreden gestalt is. Ans ziel is dat wie meer zo als Jezus Christus worden zijn, als wie dag voor dag hier op deze eerd wandelen. Dat wordt bloos passeren en dem, dat we ons bekend maken met zo'n en ons leven dat je ändert zal, en wat God zijn woord daarvan zegt. 2 Korinther 3, 17 en 18 zegt nu de Heer is de juist, en wo immer dem Heer zijn juist is, daar is vrijheid. Aber wie alle zijn met een opnet gezicht, dem Heer zijn heerlijkheid, zoals in een spiegel, en zijn daardoor geändert, van een heerlijkheid nu nog een heerlijkheid van dem Heer Jezus. Wanneer we God zijn woord lezen en studeren, dan worden we dem Heer Jezus daarin zijn. De Heilige Jezus wordt ons wijzen hoe we andere zelen, zodat we in ons geloven wassen kennen. Zijn ziel is dat we zullen meer en meer, zoals Jezus Christus zijn. Nu 1 Petrus 2 kapitel 4 en 5 vers. Komt dan Noam, den levende steen, die van mensen versmeten wordt, aber die van God erwählt wordt en zeer veel wert is. Je ook, zoals levende steenen, worden opgebouwd tot een geestelijk huis en een heilig priestertum, dat je geestelijke opfer brengen die God aangeneem zijn, door Jezus Christus. De levende steen is de Heer Jezus Christus. Ik wil nu Matthäus, dat 21ste kapitel, 42 bij 44ste vers, lezen. Dit wordt ons den grond geven van wat Peter hier zegt. Jezus zei te aan, Heb je niet in een schrift gelezen, de steen, den de bouwlieden aan zich smeten, is de hoofdeiksteen geworden, die is dat geworden door de Heer, en is het een wonder voor onze ogen? Daarom zei ik junt. God zijn rijk wordt van jou weggenomen worden en een nation gegeven worden die de vrucht brengen wordt. En wie immer op dit steen valt,
wat te bieten gebroken worden, over abwem de veld, wat te pulver gechwatscht worden. De Heer Jezus is de aksteen, daar zijn ze een desire dat de tjoik op Peter geboet is, over dat wordt niet met andere schriften stemmen. Ze nemen dit van de schrift voor Peter en goede zeichnis wegen dem Heer Jezus geef en Matthäus 16, 15 met 18. Hij zei te aan, over wer zei je dat ik zie? Peter antwoord aan en zei, du bist de Christus, dem leven je God zien zien. En Jezus antwoord aan en zei, je zegend bist du Simon, Jonas zoon, dan vlees en bloot had hij dat niet op en boord, over mijn voda en hemel. En ik zei ook tot die, du bist Peter, en op dis steen waar ik mijn gemeente boe, en de poorten van de haal waren niet de eeuwenhand haar door jagen. Dat thema hier is de Heer Jezus en niet Peter. Dit vertelt ons wer de Heer Jezus werkelijk is. Peter wordt niet de grond van de gemeente zijn. Wieder, Lothar wordt Peter verstreden dat hij wist wer Jezus wie, en dat stemt niet met een grond op woont de gemeente geboet is. Zeker niet. En deze schrift en Peter zijn brief, zegt Peter zelfs dat Jezus de grond, de eiksteen is. Dit stemt met wat we in 1 Korinther 3, 9 bij 11 te voorschwingen. Dan wie zijn God zijn metarbeider? Je zijn God zijn akkerwerk. Je zijn God zijn boe. No God zijn, you know, die mij gegeven is, ha ik den grond gelegd zoals een wijze boemeester, over een andere boet, door en op. Over lot en jeder ene verzichtig zijn, woe, hij door boven boet. Dan een andere grond, kan geen leier boete den die al gelegd is, en dat is Jezus Christus. Wanneer we op zo'n steen zijn, dan is onze radung verzekerd, en we kunnen ons daarop verloten, dat de grond niemals vertremelen wordt. Wanneer we in Matthäus 21 lezen, dat wer immer op dis steen valt, wordt te bieten gebroken worden, dan heeft dat niet de mening dat ze vernicht worden zijn, aber gebroken. Dat heeft met de buße te doen. Wie moeten als zinden naar dem Herr Jezus komen? Moeten wij in onze zinden gebroken zijn, en hij wordt ons aannemen en wordt ons op den grond vaststellen. Aber, de vars zegt ook dit, op wem de valt, wordt te pulver gechwatscht worden. Wanneer mensen niet dem Herr Jezus als Rader aannemen worden, dan wordt er een tijd komen, wanneer ze ver amstonden worden en hij wordt aanrechten. Ze worden vernicht worden, wil ze niet van ihre Sünde losgekomen zijn. Wie kan er entscheiden, woont wie hebben willen? De Herr Jezus is de enige grond, op woont en leven zekerlijk kan geboet worden. Dat is niet bloos voor dit leven, aber ook voor de eeuwigheid. Veel mensen hebben dem Herr Jezus als den eiksteen versmeten. Aber de eiksteen heeft en dem Herr zijn aanzien zeer veel waard. Wanneer mensen op zo'n grond boer worden, dan hebben ze en God zijn aanzien ook veel waard. Zo'n worden als levende stenen en God zijn gebied en in je boet. God zijn huis is een andere nomen voor Christus zijn gemeente. En jeder mens die waar de geboren is, is een geliet en Christus in een gemeente. Niet alle mensen die een geliet en een kerk mochten zijn, zijn een geliet en Christus in een gemeente. Een levende steen redt van een mens die dat eeuwig leven heeft. Dat kan geen mens hebben die niet waar de geboren is. Dat niet het leven, kan wie bloos, door de Heer Jezus kreeg, en dat kan bloos door de geloven, persoonlijk gemaakt worden. Peter heeft hierdoor gezegd dat wie door God zijn woord, dat van Jezus en zijn dood en opstaan reed, waar de geboren zijn. Dat is zo'n dat niet verjankelijk is. Mijn vriend, de enige weg waar een mens een goede grond voor zijn leven kan hebben, is wanneer dat op de Heer Jezus geboet is. Best du op zo'n grond? Peter schrijft hier dat zo'n die waar de geboren zijn, zijn ook door een heilige priestertum geboet. En Israël weer door een priestertum, die van dat leefje stam genomen weer.
Die waren de enige mensen die de apfa op een altaar afverkunnen. Dit waren apfa die van tieren, je treid of de duwe genomen waren. Deze apfa waren een beeld van de Heer Jezus, die zichzelf voor onze zin aangeeft. Nu is dat niet langer nodig dat mensen zo'n apfa brengen zullen. Jezus zijn dood en opstonden, heeft dat tot een eind gebracht. Nu aber zegt Peter, dat wij zelen jeestelijke apfa brengen. Wat zullen we tot God opferen? Wat zijn jeestelijke apfa? Na een ruimere 12e kapitel zegt Paulus, dat wij zelen ons leven, dem Heer als een levende apfa, aangeven. In Hebreeën 13, het 15e kapitel, schreef dit. Daarom wil we nu derg aan, Emma een apfa brengen, aan te loven, dat heet, onze lappe vrucht, zijn nomen te betjanen. Wanneer we dankbaar zijn, dan brengen we een juistelijke apfa naar de Heer. Zonen, die waar de geboren zijn, kunnen zelfs naar de Heer komen. Ze brokken niet tegen het irdische priestertum gaan. Du en ik kunnen ons zelfs tot de Heer gaan geven. En kunnen de Heer ons dank brengen voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. We kunnen aan en leven dienen en zijn willen donen. Dat zijn de geestelijke apfa die we de Heer brengen kunnen. We zijn alle toep gebuurd zodat we de Heer verheerlijken kunnen. De apostel en profeten hadden een grond gelegd am Anfang van de eerste jahrhundert, als zij dat evangelium predigen deden. Jezus is de grond en ook de aaksteen. Dat eeuwig leven komt door den geloven en wat hij op een kruis gedaan heeft. Zo'n leven komt van hem Heilige Geest, die aan ons leeft en ons alle toep helpt. Mijn vriend, hast du dat eeuwig leven, best du, op den enige grond gestald, die niet kremelen wordt. Bekan dine zin en neem dem Heer Jezus als den heiland aan. Wanneer du bekeert best, dan maak die bekend met dem Heer Jezus zoals hij en God zijn woord beschreven is. Mocht de Heer je rijkelijk zegenen.

Want die gezien worden, of die hebben vielleicht een vraag over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je zinnenschuld vergeeft is en dat je worden voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen op grond van Gottes woord. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjasch.

0: Welkom te ons program Tis en Heem. Dit is de Bree Radio Saiha PD op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tis en Heem. De gastredner is Al Friesen. Am is dat een vrede ons met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Hij redt van de ware wieder davon. Waarom God ons den Tjerba gejeeft heeft.
2: Wie jongens willen alle kracht zo zijn als ons voda. Ja. Hij bezorgt zijn kerk zijn kracht. Dat deed zich zo aantrekken als hij gelijk dat recht via. En veel mal zei mijn voda tot ons jongens. God de kijk naar hem hoort, wie kijk ons een ander van buiten aan. Dat buddhistische half niks te verzwijgen is dat enel je half. En dan kan ik nog zo fijn aan je trekken ha. Of wanneer een dollar mens is, dan zeg ik God sorry. De hemel, die luurt niet voor die. De dingen in Galaten 5, 19 bij 21, wat er veel dingen opnamen, over de dingen wat het meeste mal opgedaan zijn, als oja en zorn en onvergiftenis. Zo'n ding is dat afgrenst. Die dingen, dat kan een mens rein gans uit de hemel buiten houden. Wel, ik heb voor mijn studenten gevraagd om te schrijven wat ik meen wanneer ik zei: du wordt kracht dat worden wat du in die kap en in die boek nandes. Dat is wat du wordt. Zo, so, wie deed hem een beetje experimenteren? Zie, in de school had ik had simpele ordening door. Ik had een beetje discipline. En dan moet ik deed wel eens mal een kind met schorpen omvoeten. En jeder arm had hier een grobe om aanbogen in kleine steed, wat er best zeer los durft me omvoeten, als er al zeer brengt er aan schof ort. En zo, ik had drie jongens, wat er mij een beetje, die willen niet met mij zeer goede dichte vrienden zijn, dat wil zeggen ja. En dan een smor, ik heb immer smoring stedig, ongeveer 20 tot 30 minuten, dat ik weer in een public show, dat ik de Bibel lees, en dan weet je schicht te vertalen wat er de Bibel vliegen. Nu maar eenmaal haastig, ongeveer 5 minuten de band en dat, en dan leidt deze drie jongens, zie dat een levende muis in de klas dan noten. Wow, wie had een schoofje studenten weer de voet op een dashboven? Dus want ik zeg van mij is geloofd of something. En dan wil ik grote jongens gerendelijk verhouden. Dat was een kleine stem en mij zei, Alan, ik probeer alle dingen je beter te beantwoorden. Kracht met deze. Zo neem het schakelijk. Ja? Zo ik deed mijn ganse weg aan denken en aan draaien. Zeg ik bij studenten, dat je een beetje uitnemen hoe we van tieren reden doen. En dan dat alles doorschrijven wat die vijf worden doen en zaaien in een extra stund. Ik zei, jongens, je liep je mis. En denk ik in je scherder glas tank holen, groter, met zijn screen top, weet je wat de mies niet durf kunnen, maar dan kunnen met pusten. Geven de drie mies man, zij je fan het heim. Twee van die weer de meeste rijdt, om je dat een Duits jongen ha, en de andere die weer de andere soort. En dan had ik Kenya wat veel omgang gehad met de mies. En dan deed het niet lang. Alle zaas werkt, dan hadden we een nieuwe soort tier in ons stofbaan, wat we eerst 350 tieren, 54 verschillende soorten hadden. We leerden veel meer door dat ganze ding, als we jijmals kunnen iets als verleren. Kracht is Jezus al zei, want je dat ook kunnen zijn, dan maar eenmaal als ik je 35% behouden, dan staat wel 37. Zo nu wil je een paar dingen opbrengen, dat is voor je hand wel. We hadden daar zo'n gerbil, dat is een beetje zo'n ding wat een am zontel jet, we zontes, am zonder ihr das dort wohnt. En die stinken nicht sehr, die sind ziemlich rein, en die sind sehr lebendig, en die sind immer über Tag lebendig in der Nachschluppe. Mies und Rotter sind anders. So, nu hat wir da so eine Rede, was ein Dreierin, wenn sie da Bane wären. Da wird da so eine elektronische Uhr, Eva, so dass jedes Mal Dreierin, die den Uhr abtalen. Feier so eine Tanks. So, nu, alles, was wir da anders verschieden, wie das. Diese zwei, die hadden 3/4 Pepsi en 1/4 water. Half en half. 3/4 water, 1/4 Pepsi en bloß water. Die hebben 2 werk abtalen. Deze wat 3/4 Pepsi hadden, die draaien dat raad 5000 mal in 2 werk. Deze 1000 mol. Deze 2000, deze 3000. Wie een meis karakter door ons Pepsi, dan je gaat te horen. Zo zeg ik te mijn studenten. Ik heb een ganz klas einde. Want je wil een klas, je hebt een horkje om leren. En ik moet een rambezer doen. Dan moet je bloos niet Pepsi drinken. Of iets over wat met de stad zit. Nog een ding zeg ik. Wel vanaf weet zijn wat is Pepsi really voor stof is. Zo dat we bloos op de feierbuddelen. En dan deed we door zo'n eindcenter nemen. En in 2 weken werd de eindcenter ganz verschwongen. Geen wonder dat die Pepsi bij het schwaars aan het heen. Waardoor we onze kinderen leren eten. Nog een ding. Mijn mama leert ons allemaal dat we zullen alles bij het maken. We hadden niemals vrije te zeggen, dit geleg ik niet. Dit is eigenlijk. Nog eens dat. Dan kunnen we plaatselijk van de school. En dan kunnen we ook nog niet hebben wat de volgende hauptmaaltijd. En dan wordt kracht dat wat we even gemerkt hadden, we dan op de school komen verder ons. Dat durft niet veel passeren. Dan wisten we jongens en merken van gans dat wat is goed om zorgen om de school. En mijn vader durft ook zeer luid zijn met. Die bestaat mama reingans met dat. Zo, dat alle gezegd, we willen veel gezondheidseten eten. Du hast veel praal daarbuiten. Het mag zijn, maar het is praalig. Mennonische mensen, die hebben een goal van zeer gezondheid eten eten. En wie willen eind, wie willen je zeer opmunteren to keep doing it. Because ons ganse charpa is gott in de kwaak. Wo bezorg ik de kwaak? Ik leef graag dat er veel schnaps rumhaf en de kwaak. Ik leef graag dat schmiertje zeer goed is voor de kwaak. Wie willen die zo bezorgen, dat Jezus die helden juist, zich de ganse het makkelijkste sperren heeft. Zo willen die bezorgen. Want we dat niet kennen, dan doen we niet onze kerk te bezorgen als Jezus wil hebben. We hebben nog een beetje van de kerk rein mogen reden. Ik weet nog dat ons, ik had een 12-jarige jongens. En een van die, wie is nog 10 zo af en dan stunk het al. Dus wanneer ik niemals boder deed. En ik wist dat er geen andere jongens wat dem gleich reden. En ik wist dat ook dat mijn opkoop weer dem te helpen. Zo een dag, dan schickte ik de jong van met naar arbeid. Hij dacht, immer met voor mij arbeid te doen. Wie zei, wacht, wie? Dat ik de andere alle in huis schickte. Een dag, kwam Danny terug en zei, Danny, hast du veel vrienden in de show? Nou, ik heb bloos geraakt een vriend. En dat steekt met mij nu geraakt reden. Beste man, een beetje bezorgd om. Oh ja, er zijn tijden waar ik niet meer schroepen kan, dat ik die zo bezorgd om. Danny, ik wil je een vraag vragen wat mij really rein nusch kemmerd het. Maar ik wens dat je mij eens vrije geeft dat te vragen. Mijn einstige vriend kan mij één wat vragen wat hij wil. Ik zei, goed. Danny, wat vroegen des te die bodem? Oh, mijn mama, die tast mij in die bodem van aan. Alles in ons. Du glaubst niet bodem? Nee, ik glaub het niet. Ik zei, ik glaub ik zie twee maal zo schwer die du bist. Maar ik moet mij alle dag mijn kan bodem. Dus ik heb een vorm weer, wie het niet kan zo vokken. Wat meest. Met mijn rijen onderkleden aantragen. Bloos zodat ik niet stinkje doe voor andere mensen. Voor die met wie ik wonen doe. En met die ik schoven doe. In omgang ha. God verlangt dat van ons. Because ons charpa is zijn kwaad. Wil die mama dat in dood zijn. Wil die voor alle andere dagen boden. En dood zijn. Ze hebben denk ik gewoon bekeerd of zo wat. Oh. Zo. Danny vangt zich aan alle andere dagen te boden. 2 minuten later, dan komt die mama naar school. Ik weet niet wat het is, maar die jongen was pas op. Ik zie er niks van wat we nog wat hadden. Wat meint dat, ons charpa gans te bezorgen? We zijn wundervoll erschaffen. Wat moet ik mijn poeding zeggen hier? Ik kijk mal nog een dag daar wat de mensenbrein had goed studeerd. Ik vroeg hem, kost me zeggen, zodat ik wil kennen verstaan, waar een mensenbrein functioneert, waar hem loter deed, of zo. Ja, zeg dat kan je dan doen. Er zijn zeer veel deine schichtjes. Want dan kun je een ander nemen, een schicht van een andere, en dan ziet wie ziet, dat is een puzzle, weet je. Dan wordt een mensenbrein, dus de rein ganze wereld bedacht je. Jeder zal. En, zegt hij, dat wunder God is dus dit. Dat jeder een van de deine schichtjes heeft zijn ene bloot onder wat de hand leren doen. Gans apart van de andere. Dat zo wundervoll als er is. De piepje sent over zeer den. En wie zei manchmal dat bloot raam dekja als water. Nicht door bij de piepjes. Jedes Mal, dat bloot wat dort kämt, als du een chemical denkt wat er passiert hat, so dat bloot veel dan wat als water, so dat de piepje durchkomt. En brengt. En zegt er, dat kan niet passieren, ohne dat du een Gott is wat ik geborgt heb. Dat is ganz sicher. So, nu wie ik al zei interessiert, so denk ik nach een ander dachte, wat het hoort te dieren leidt. Ik zei, wat kost me zei wie hoort? Wel, zegt er. Je weet dat we groot in de zoekkoor is. Hij zegt, een mens hoort dat allemaal dat tien zijn koor valpampen. En praat dat bloot door 25.000 mil, dat is eenmaal aan de wereld. Geen wonder dat David zegt, 5.500 jaar terug. Dat we zijn bloos wondervol gemaakt. Zo, wanneer een kind naar mij komt, of een student naar mij komt, en zegt, met mij is het nog. Zegt, hold it. Met die is het not schoof, because God heeft die gemaakt. Wat du zegt met die nog is, dan is de God op je zegt, is schlonen. Voor die maken ze het haft. Zo, wel we behouden, wat God heeft gedaan, is hij ons maken die. Zo, wo maaklich sperrt Gott sich in ans Hus? Darf ich das Hus so besorgen, was Gott will haben? Lot die bloß so eine Dinge im Kopf nennen, was ans Wort morgen Dollar ist Jesus? Nicht weniger? Nur an Jesus? Nicht wieder auf? Das sagt in 1. Korinther 15, 33 und 34, dass man wie mit Menschen umgehen kann, was nicht was Gott will, dan worden die ons verleden. Worden die ons rengen, ons verdorven, zegt het wel. En dan zegt hem, vers 34, kom van die mensen weg. Zo een jonge man komt naar mij en zegt, wat kan ik mijn vriend, jij moest naar Jezus leiden, want ik met die omgang heb. Ik zeg, hey, wie moet een omgang hebben, joh. Oba, want die antichristelijke mens, die van Jezus wegtraagt, dan steht er, du dat dem naar Jezus leiden is, dan best met de aardigste mens toe. Oba, want er neemt nooit aan Jezus krijgt. En hij die niet van Jezus wegneemt. Dan best met de rechte mens toe. En manchmal moet du someone else vragen. Een ander vragen. Toen met die omgang hebben. Because du kost dich. Die verlet die. Ah. Zo. Wil de schufloeren met uitriemen. Wil de kleiderschapsmatten met rein gemaakt. We hadden aan de kerk. Een 90-jarige tante. Wundervolle christelijke tante. Die leeg op een stofbad. En die kon niet sterven. Je was een beziertje. Dan zei ze tegen mij. Freya Friese. Wat wordt passiert met deze kleiderschaps in mijn huis? Wat er nog een beetje draakbellen haar. Dat ik moet sterven. Oh, zei ik daar. God wordt die oude kleiderschaps nemen. Schmied er hem de fiet in je zeg. Zei, daar haast wat er verschaffen is. En wat die in de hemel nemen. En die een rein ganz nie het huis geven. Rein als worden kan. 15 minuten later stof ze. Ze wilde ik bloos dat nog met klaar hebben. Wat brukt het? Wel, ik geloof je haar nu gezegd vandaag. God, die weet zich met ons. Vielleicht zullen we nog een ding behouden. Dat is dit. Dat van wie met anderen omgaan gaan. Van wie aan zich heen gaan leren. Anderen naar Jezus leiden. En dat zullen we alle willen. Dan wel we in leren. Deze eeuwersmokken. Ze kraakt een pas. Zo, wie willen als de Kenia leren. Wer wie zijn. Met deze zaag. Wel we naar beden. Himmlische Vader. Du weet kraakt wat in ons kap en een hoort ben is. En even wanneer dat ook alle zijn kost. Du bist uns vom Horte Gott. Ich bete, du musst in jeder Einfranz Nora und Nora in die Trage. Und uns will ich machen, dort zu gehen. Help uns, zum Fahren zu Kenia spiegeln, was es meint. Mit die Amgang haben, zu die Rede. Zum Fahren zu eier Portnach Amgang haben, den Leib bewiesen, den Respekt bewiesen. So dat onze kinderen weten wat het meint in het christelijk leven rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons dus met dit mishalpen. In Jezus' naam. Amen.

Erich lived in de stad. Aber nu de zomer kon hij naar zijn onkel en tante voeren. Die leefde op een land. Dat je leeft man gewoon niet. Dat zo wit als man zitten kon. Wie bloos land, velden, wild en veel wees. En op de wees waren veel tieren. Dit is weer gewoon eigen wand voor Erich. Zijn tand hij niet. Bij eind in de stad weer huis en huis en dazwischen voeren nog vele auto's. Daar zag het gewoon anders uit. En daar wens we ook zo jaren bij zijn tante Süß. Bij tante Süß ging het zo erschein. Wens der man, onkel Duft, der had schoep. En hij durfde nog helpen bij de schoep. Hij durfde helpen op een veld. Dat weer zwischen en ook zo erschwoer. Aber das klingt so erschreckend.

Onkel Doof zit, opa woest du, wie habe zo er gut. De göde hoort, de wel ons alle opnemen, en wie tenne nu amkoma. Wie tenne ta ambede, en wie tenne sine schub des wora. Erich überleiden wird, en se dann, dort wel es wel ook dissem göden hoort je hiera. Dann bet hij met Onkel Doof typ, en se jente alle schlupen.

Hij weer nog niet lang in geslopen. Dan kwam onkel Doeft in zijn stoof. Erich, Erich, opstoenen. Hij zal ze maar niet uit die nog maar rood in geslopen. Ja, het wordt het. Dat regent zo ja, bitte. Wie maakt de vorne de schoep? Erich, du sagst ze. De schoep, die zijn door in de licht. Wie maakt de den eruit holen? Daar sammelt zich zo pinisch dat water. Wie maakt de den halpen? Weißt du met? Oh, ja. Erich had zich vrijgenomen. Hier wil hij nus verpassen. Hier wil hij bij alles metmaken wat onkel Doef verdunnen. En zo zaten ze zich in auto. Dat regent zo schendlich. En ze voeren naar de schoep. De schoep wist ook niet wat los weer. De schoep stond en dat reien ze. Nu moesten ze de schoep alle wieder jagen. Ze joegen den op een weed, ganz boven, op een boei. Hier zei de onkel, hier hebben ze het goed. Hier zijn ook nog een paar bomen, dat zijn ze een beetje versterkt voor hem reien. Hier wordt er niets passeren. Om 2 stunden werden ze eindelijk fertig en ze kunnen naar huis voeren, zich verder doorleien. Oh, ze waren ganz nood. Ze dreiden zich schoon af, dronken nog een warme toy en gingen zich doorleien.

twee nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du dine vriend met dat te enloden. Op waarde heren.

0: De klok is 4, maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom bij wie alle nieuwe hier is. De zeer zeer interessante geschiedenis. Wie wensen jullie veel vrede bij het horen.

0: De klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ecco dai pan God in wood. Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudienprogramma. Neem die Bibel en ving hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij zit mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wo Paulus ons lehren, dat es nicht ek, aber Christus in mi.

The clock is ticking. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Wil wie tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jeunt en mocht je nog erloden ons te bezeken aan onze godsdienste die ernaar steht en nog aan kampo 22 Blomen uurt, zindag somaris klok 9 met zindag schol en klok 10 de hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschad af S-Max 248 kwak temok Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wann die ons onderopen mochten, als 625 58 feier 10 tachendich.

En de laatste profeetje behandelt uit Jezus zijn gelijkenissen wat zich om christelijk het leven handelt. Door je de haar aan spiespels, wil we als christen leven en handelen zullen. We reden door even wil we als lichten in deze wereld zijn. Wil we als de barmhartige Samarita die, wat onze hulpbrokken helpen zullen, wil we aan Jezus onze dank uitspreken zullen, wanneer hij onze zinden verjeeft heeft, en zo wieder. Ik heb zelfs zeer veel uit de geschichte voor mijn eenheid leven als christ geleerd. En ik hoop dat u ook al wat wordt voor de geestelijke leven gevangen hebben. Vandaar vangen we een andere soort gelijkenissen aan. Voor de nächste paar week willen we ons met gelijkenissen even dat gerecht beschäftigen. Ik vrees me dat ik God zijn woord waar er zo met jullie delen durf. Mocht de Heer ons opene harten geven, dat we zijn woord te ons reden laten, dat is mijn wens in gebed van jou. Dat vandaagse gelijkenis redt even een probleem, wat bestemt ook einem jeden van ons besonders aangeeft. Dat handelt zich om dat vergeven. Dit gelijkenis wie ook waar dat ich eine vrouw veroorzaakt. Ditmaal wie dat aber nicht ein Gesetzeslehrer, ein Pharisäer, der die Frau stahlt, aber einer von Jesus seine eine Jünger. Das Gelegnis fing wie im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, von Vers 21 bis 34 beschrieben. Nur das Leid lesen wir dann top Matthäus, Kapitel 18, von Vers 21 bis Vers 34.

Nu leg die aan met mij op Matthäus kapitel 18 van vers 21 wat vers 35 te lezen. Dan kwam Petrus op en zei: Haar, waarvoor moet ik mijn broeder vergeven, want hij zich aan mij verzindigt? Riecht zevenmaal tau. Jezus zei te hem: Ik zei die niet maar zevenmaal, maar 70 maal zevenmaal. Daarom is het himmelrijk met een kenning te vergelijken, die met zijn schuldner verrekenen wil. En als hij aanvangt te verrekenen wat een voor hem gebracht, die hem vele duizenden schuldig weer. En als hij niet had dat te betalen, beveel zijn haar aan met vroegen kingertop en alles wat hij had te verkijpen en de schuld te betalen. Dan valt de man dol en bed hem aan en zegt: Haar, heb je duld met mij. Ik word die dat alle betalen. Dan jammer dem haren dort over den knacht en leid hem gone en verjeef hem de ganse schuld. Dan ging dezelfde knacht ruut en traf einem van zijn metarbeider, der hem gans weinig schuldig weer. Dem kreeg hij om hals te houden, funk hem aan te waaien en verlangde hem alles te betalen wat hij schuldig weer. Dan valt des man ver am dol en pracht had hem: Heb je duld met mij, ik word die alles betalen. Hij harcht doch nicht no, aber jenk en leid am enstappe, wat hij alles betalen wird, wat hij schuldig wier. Als seine Metschnarche dort alle sage, wäre sie sehr bedreckt, en jenge en vertalte den Haaren de ganze Geschicht, wat da fehlfallen wier. Dann fader de Haar am Wader en seht am, du beiseit Schnarcht. Ich verjeif die all deine Schuld, willst du mir dort am Prachast. En sollst du nicht, jrotse Gaut, über dienen Metschnacht erbarmt habe, als ich mir über die erbarme deid? Und sein Haar wie so doll, dass er am Leid an die Falter komme und stoppe, was er alles wird betolt habe. Und so wird mein himmlischer Vater, dort mit einem Jiedren von Jünd möge, waren die jungen Brüder seine Übertretungen nicht von heute verjewe.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En een cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschet. De nummer voor dit programma is 246. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt het programmanummer 246. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gods Liebe uit te strollen. Mocht Gott die rijklich segnen.

We hopen dat je dat vandaagse programma de boodschappen leidt waar het hem zijn je was des. Nu verafscheid we ons waarde van jund. Wann Gott het ze wel, dan hier je een wieder programma de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed in dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen of de bemoedigingen de vandaagse Sendung of de irgend eine andere van onze Sendungen hebben, dan schrijf ons. Viele van jund schrijven ons pinklichen Mokkansmout, diesen Dienstag true wieder te mokken. En die hebben ons dat ook weitgeloten, dat je voor ons beden. En we danken je van harte dafür. Schrijf dan zich wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. Nu zijn we ten slotte nog waar God met jullie. Wat jullie zijn mijn weg waren hier.

0: Rebecca, Isaac zijn vrouw. Lezen we nu 1 Mose 25, de vers 19, bot 21.
1: Dit is de geschicht van Isaac Abraham zijn zoon. Isaac werd 40 jaar oud als Rebecca zijn vrouw wordt. Rebecca ervoerde wie Betuel, de Aramea van Mesopotamië, en Laban, de Aramea, wie er broda. Dan bid Isaac voor zijn vrouw, wil ze geen kinderen hebben kon. En de haar horcht nu dat gebed, en Rebecca wordt zwanger.
0: Een paar vers zei over dat leven am huis van Rebecca wordt. Wie weet dat Rebecca nog God zijn plan ihren vader Betuel en ihren broeder Laban, der in de stad Haran woonde, verloten had. Ze heeft ook niet waar je zijn. Een man zal vader en mutter verloten om zich met zijn vrouw te verbinden. Vorken is de eie ober ook een grote prüfung voor de bruid, want ze vader en mutter verloten moet om met ihren man taub te leven. Manchmal deed de afscheid nog weier, wie wieder was man moet, zoals im Fall van Rebecca. Zudem wil Rebecca ook zeer kapot, als ze een tijd dat ze onvruchtbaar weer. Ze had Isaac gefried, als hij 40 jaar oud weer. En als hij 60 jaar oud weer, hadden ze immer nog geen kinder. Ze weer al 20 jaar ohne kinder. En vers 21 lezen we dat Isaac voor zijn vrouw bed. Dit eiepoor bracht zijn probleem voor God. En God schonk aan zwillingen. Dat eerste wat Rebecca van Isaac gezien had, wie dat hij bed. Isaac werd dat gewaand voor zijn vrouw en voor zijn familie te beden. Rebecca wordt van zijn bijspel aangesteld en jeent haan om God te vragen. In 1 Petrus kapitel 3, de vers 6 en 7, hebben we een goede bemoediging over dat gemeinsame gebed en een eie.
1: Sarah gehorcht ihren Abraham en naand am haar. En wanneer die dat ook ze doen, dan zijn ze ihre daster geworden en doen wat raast is. Dan ha je geen oorzaak zijn te verste. En je rood zo, je manslied. God vernuftig om met zijn vrouws, dat zijn gebeden niet verhinderd worden. En denk daaraan dat ze zwakker zijn en dat ze je rood zo goed aandeel aan de nood en dat eeuwige leven hebben.
0: Wanneer Abraham en Sarah een voorbeeld en gehoorzaam waren, dan waren Isaac en Rebecca een bijspel en beden. Petrus zegt, de christelijke vrouw zal met oor van de genoot van leven zijn. De eerste punt is Jacob zijn zoon. De tijd zat hij als 1 Mose 25, de vers 22, bad 34.
1: De kinderen strijden zich en mutter lief en zij zegt, waarom zegt mij dat zo? En zij zegt en vroeg dem haren en zij zegt haar, er zijn twee veldjes in die mutter lief, die zijn van aanvang aan verschieden. Einer wordt stortje zijn als de andere. De eldere zal dem jüngeren deine. Als ihre tijd dan omweer, had ze zwillingen. De eerste, wat ter welt kwam, weer zeer radelijk en ook horisch, en ze naande am Ezo. Dan weer dat andere geboren, en die hield Ezo zijn hak en hond. Dem naande ze Jacob. Isaac werd 60 jaar oud als de jongens geboren worden. Als de jongens nu naan wassen, weer Ezo een gescheikte jäger en wist zich goed op een open stap. Jacob war da wie ein ruhiger Mensch, in wie jeren thuis. Isaac mocht Ezo, in dat wille Fleisch, wat hij in huis bracht. En Rebecca mocht Jacob. Einmal als Jacob einen Grube met Borst kocht, kom Ezo uitgehungert van buiten hin. En Ezo zei te Jacob, geef mij wat van die rode Borst. Hij zie verhungert, da wie een naande Samuk Edom. En Jacob zei, vermoog mij eerst den Geburtsrecht. En Ezo zegt, eit sie om storven, wat nutzt mij door mijn geburtsrecht? En Jacob zegt, verspreid mij dat met een eid. En Ezo moog een eid en vermoog Jacob zijn geburtsrecht. Dan gaf Jacob Ezo brood en borst van riepe schobelen. En Ezo eet en dronk en stond op en ging davon. Zo is het geld is wie Ezo over zijn geburtsrecht.
0: Isaac en Rebecca worden zwillingen geboren. De eldste heet Ezo en de jüngste dat weer de Jacob. Allem lief van de mutter strijden zich de beide. Dat bestätigt de leer van de erbsünde. David versichert dat zelfs, wanneer hij zegt, Tjech, ik zie een zin geboren worden en mijn mutter heeft mij een zin empfangen. Ze nannte den jüngsten Jacob, dat bedient, de arm ohne haak vasthält. Maar deze redewandeling betekent man een de andere in het licht viert. Dat is interessant, deze bejevenheid met Johannes dem Täufer te verleggen, die hem lief van Elisabeth Hupst als de toekomstige moeder van de Messias naar kwam. De haar erwählt den Jakob trotz seinem Charakter, om de voeder van de Israëlieten te worden en den verrang van zijn älteren Bruder Esau te hebben. Paulus wist met de erwählung van Jakob, wo Gott in jedem Volk bestemt, wer de verältere Reihe van Messias wiederführen soll. Dit thema is so wichtig, dat wir dort im folgenden Bibelstudium wieder studieren wollen. Details dazu is Römer 9 von 6 bis 16.
1: Dort ist aber nicht, dort Gott sein Wort nicht heulehaft. Dort sind nicht alles Israeliten, die von Israel herstammen. Von denen sie hier auch nicht alle zu Gott sein falsch, die von Abraham aufstammen. Die, was Gott sich wählt, sollen durch Isaac geteilt worden. Dort meint, Menschen, die ab dem gewöhnlichen Wasch vom Fleisch geboren wurden, sind noch nicht Gott seine Kinder. Bloß die sich daran hielten, was Gott versprochen hat, wurde aus Abraham seine Nachkommen geteilt. Weil dit ist, was Gott versprochen hat. So um diese Zeit, wo ich weiterkomme und dann wird Sarah ein Sehen haben. Aber nicht bloß dit. Rebekka trug 2 Jungs von dem einen Mann an seinem Vater Isaac. In eier der geboren wurde und nicht geldet nach Schlacht gedonen hatte, dort Gott mit seinem Wohl wieder durchkam, dort nicht von Worte aufhängt, aber von Beraube seine, wurde Rebekka gesagt, der älteste Sehen soll dem Jüngsten deine. So aus geschrieben steht, Jakob wie ein Gott, Esau aber wie ein nicht Gott gesonnen. Was soll wir denn nun sagen? Gott der doch nichts angerastet, oder doch? Sohnt Jeff dort niemals. Er sagte Mose, ich will dem begnügen, dem ich begnügen will, und ich will Mitleid haben mit dem ich Mitleid haben will. Dort hängt nicht von einem Mensch sein Wille auf, oder wo sei er sich anstrengt, aber von Gott seine Gnüge.
0: Unterscheide die meisten Zwillinge, wären Jakob und Esau sehr verschieden. Esau wie ein Mann, der sich auf dem Fleckgott ütschand, während Jakob ein ruhiger Mann wie, dort heit, hei wie notendlich und hält sich jeden im Hus ab. Charaktermäßig legten Jakob mehr dem Vater und Esau mehr dem Mutter. Deswegen wie Esau auch Jakob sein Liebling. Den Vorken treibt die Vater den Sehen für, der am meisten nur die Mutter legend und umgedreht. En uit dem letzten Grund wie Jakob ook de liebling van Rebekka. Zo'n feeje trokken worden en een familie is niet toelassig. Dat veroorzaakt op alleen schwere stieringen in een familie en schoot de tjenja. Nu komt een conflict tussen dem materiellen en dem geestlichen, dem zichtbaren en dem onzichtbaren, dem jen wiertjen en dem toekomstjen. Dat teken voor dat materiële wie een eten dat hij zo hebben wil. Das Symbol für das Geistliche wird dort reicht von dem Ohr, das sogenannte Erstgeburtsreich, das Jakob anstrebt. Der Gewohnheit zu jener Zeit wird dort so, dass immer der Älteste den Vorrang hat. Eine Geschichte von der Familie von Abraham kommt Gott seine Souveränität zum Ausdruck, wo er wiederholt diese menschliche Reihe evaluiert in den Jüngeren auswählt. Isaac, das wird der zweite Sohn von Abraham, und Jakob, das wird der zweite Sohn von Isaac, in Juda wird der jüngere Sohn von Jakob. Das ist ein Konflikt, den er immer gegeben hat. Also sagt Mo, ob das Materielle, ob das Sichtbare, und er verachtet das Geistliche. Während Jakob zuerst ob das Unsichtbare und nur die ewigen Dinge strebt. Ob so man den Mädel, der er dort anwandt, nicht gut halten kann. So nutzt er also seine Mädelschaft aus, die sein Erstgeburtsrecht nicht viel redend. Jakob gaf am Brot und dort ete dafür. Jakob sein geistliches Verständnis es bewundernswert, aber sein Vergone es nicht gut heute. Jeder Sehen kommt von boven. Dort wird viel besser gewesen sein, wenn er das erste Geburtsrecht direkt von Gott getreten hat und nicht durch sein Schreibet Vergone. Also ort und drunk stund dann ab in Jens Wasch. Dort erinnert an Judas, als er gegeten hat, stund er ab in Jens Rüth. En dat weer dan de nacht. Wij dem die dat geestliche voor dat verjeintliche van deze wereld verschaft, denn daarmee sluit hij zich voor immer vom geestlichen Sehen uit den Gott verabredet heeft.

Gude Marius. Na? Schleipert noch? Schleipert al wada? Wie han je doen in ieder geval twee groepen mensen? De ene groep die wat je nog maar jullie opgestoen zijn, daar afhaan steeds je. De andere die af al jullie geval was, ze zei je schoffen in Schleipert al wada niet. Ze wo immer die bas, wat immer die des, als nu maalt tape holen, era mate drinken, era te arbeid voeren. Welkom hier. De hier stem Kaffee en Mate, die begrüßt hier Christoph en desem